0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
2: Galaxy Radio.

We are Galaxy.

0: Yep. It's going down. Galaxy Feature Music.
1: Hi, my name is. Weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ook ken geen stop, broeder. Hoe ik dit niet spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok, broeder. Eindstand wil ik kaken.

0: pulling up with my friends.
1: We are Galaxy.
0: Galaxy.
2: Come on. Hey, what's up? This is SZA.
3: It's your boy Lil Durk.
0: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy.
4: Galaxy. Galaxy.
5: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vijf.
6: Jacques Chirac.

0: Check out the music. Hey,
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Galaxy Radio. Summer's on.
2: This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: stars come to play.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo wordt

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. Galaxy. This is a Galaxy throwback. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voor het. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voor het. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft dan een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Galaxy Radio.

0: FM, DAB, online and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Hey, Danny hier van Flava in Your Ears. En aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend.
3: Here comes the brand new flavor in your ear.
2: Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
4: Boops, you know what I'm saying?
5: Hey, yo, everybody.
6: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
7: Yes, sir.
6: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt. Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld, dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces. Met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Een hele goede morgen. Het is maandag 6 juli, het begin van jouw week. En het begin van jouw werkweek dus. En we gaan jouw werkweek een stukje beter maken. En jouw werkdag natuurlijk ook, hè? Sowieso in de ochtend, dus om 12 uur vandaag, Wes op Galaxy Radio. Zometeen KM. Nu meteen. Zometeen dus naar Young Miami.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En straks Kehlani hier bij Galaxy Radio.
2: JY, turn me up.
3: This is Young Miami, yeah. Spinach.
4: This is Galaxy Music.
0: Young Miami, spend that.
3: Spinach.

KM hoorde je bij Galaxy Radio nu meteen, die je dus hoorde zojuist. En over nu meteen gesproken, er is een man aangehouden in België voor het rijden onder invloed. Maar hoe dat precies zit, ga ik je zo meteen vertellen. Hij was namelijk gepakt met 3,4 promiel in zijn bloed. Even voor de duidelijkheid, 0,5 is normaal een beetje de limiet, zeg maar. Dus 3,4 is best wel hoog. Je hoort zometeen hoe dat kon, maar hij kon er zelf niks aan doen. Nou ja, goed, tot zo dus.

0: 7 hoor je bij Galaxy Radio. Kehlani en Usher, daarvoor die All Thing Back. Matoma, Ja Rule, een heerlijke zomerse plaat waar ook een zomers drankje bij hoort. En een man in België had vorig jaar ook 2 zomerse drankjes op. Maar hij had 3,4 promillage alcohol in zijn bloed. Hoe dat zit, ik ga het je vertellen. Ja, 43-jarige man werd vorig jaar op 11 mei aangehouden tijdens een controle in Kortrijk. Hij had een paar uur daarvoor 2 glazen cava op om zijn verloving te vieren. En toen hij gecontroleerd werd, had hij dus 3,4 promillage alcohol in zijn bloed, wat dus flink boven de grens van 0,5 is. Hij zei, dat kan helemaal niet, ik heb 2 glazen op, hoe kan ik dan zo'n hoog percentage hebben? Nou goed, het bleef een aantal maanden stil daaromheen. En na een aantal maanden ging die man op vakantie in Duitsland. En daar kreeg hij een epileptische aanval. In het ziekenhuis kwam hij terecht en daar viel opnieuw op dat hij een licht alcoholgehalte in zijn bloed had. Maar hij had helemaal niks gedronken. Wat bleek nu? Die man leidde aan het uiterst zeldzame autobrouwerij-syndroom. Bij die aandoening zitten bacteriën in je darmen eigenlijk koolhydraten om in alcohol. En daarom heb je dus een hoog promillage in je bloed. Gek verhaal dus, maar die man moest meteen aan een dieet. Hij mocht geen friet meer eten, geen brood, geen koolhydraten om het alcohol uit zijn bloed te krijgen. En dus niet meer zo'n hoog promillage te krijgen. Goed, mocht je nou de volgende keer een keer glaasje op hebben en je hebt, wordt aangehouden onderweg en je zegt, hey joh, ik heb een autobrouwerijsyndroom. Misschien geloven ze je wel. Wie weet, misschien werkt het. Maar goed, deze man had dus echt last van. En dat kan natuurlijk, ja, het is zeldzaam. Er zijn 15 mensen die het maar hebben in de wereld. Dus het is enorm zeldzaam, maar het kan dus wel voorkomen dat je dus een alcohol aanmaakt in je bloed, terwijl je dus niet, ja, dronken bent. Maar goed. We gaan verder met muziek. Zometeen Gunna en Chris Brown. Na Lil J In My Head hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy. Hey. Yeah, yeah.
2: It was an early title.
3: DJ Khaled.
4: This is Galaxy.radio.
5: My name is Tia Karan.
6: I am Jay Howell.
7: We

0: hoorde je Back to Life, Soul to Soul. Daarvoor je Gunna en Chris Brown hier bij Galaxy Radio. We gaan er lekker, hè, vandaag. Het is maandag pas, hè. Aan het begin van jouw werkweek maken we jouw werkdag een stukje beter hier vandaag bij Westop Galaxy Radio. En ik ga jouw allerleukste en liefste platen draaien die jij wilt horen. Zometeen mag jij jouw plaat insturen. Ik ga je zometeen vertellen hoe dat zit. Eerst nog Jay-Z, Ken Knock the Hustle naar Russian. Bongo.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Rewind, rewind, rewind. This is a Galaxy Throwback. Back in the-

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst gehoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Hey, dat is leuk hè. Nog een vol uur met alleen de beste R&B, hip-hop en afro met Best of Galaxy Radio. In de morning tot 12 uur vandaag richting je lunchpauze. En ik ga jouw werkdag een stukje beter maken. Althans, dat ga ik je garanderen. Beloof ik je. Zometeen vals bezig ding naar Omalay Waste.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: crazy, you know?
1: Galaxy Radio, summer's on.

Je hoort er vals bezig hier bij Galaxy Radio. Ding! Zometeen gaan we naar Janet Jackson luisteren. En Meek Mill komt er nog aan straks. Off the corner. Maar eerst even alvast de voorbereiding voor dit weekend. Want wij gaan weer naar de hoge temperaturen. Nog geen code rood. Maar toch, ja, temperaturen boven 30 graden. En ik ga jou zometeen wat tips geven hoe je daarmee om moet gaan. Hoor je zometeen.

0: Op de maandag, het begin van jouw werkweek, hoor je GMC bij Galaxy Radio. En we gaan alvast even vooruitblikken naar het weekend, want het wordt best wel warm. Namelijk weer boven 30 graden. En ik dacht, ik ga jou vandaag wat tips geven om die warmte alvast tegen te gaan. En ik ging zoeken naar tips, ik ging ze zelf bedenken. Maar ik dacht, tegenwoordig hebben we gewoon ChatGPT. Ik voer het gewoon in. En daarom heb ik wat tips voor jou, die ChatGPT voor jou heeft bedacht. Namelijk, de tips voor dit weekend voor het warme weer. Nummer 1. Drink regelmatig water. Blijf thuis tussen ongeveer 12 en 18 uur. Draag lichte, loszittende kleding en een pet of hoed. Smeer je goed in met zonnebrand. Houd overdag ramen, gordijnen en zonwering gesloten. Stel zware lichamelijke inspanning uit. Laat nooit kinderen, ouderen of huisdieren achter in een geparkeerde auto. Let extra op ouderen. En zorg ook voor huisdieren. Voldoende vers water, schaduw en geen wandelingen over heet asfalt. Dus ik dacht, superleuk die tips, maar ja, een beetje logisch toch, zou je denken. Althans, ik vind die ene tip, stel zware lichamelijke inspanning uit, vind ik toch wel lekker. Moet ik eerlijk zeggen. Dat doe ik normaal ook, uiteraard. Maar de rest, ja, lijkt me wel een beetje logisch. Smeer je goed in, draag kleding die je helpt tegen de zon. En dan zou ik zeggen, alvast veel plezier in de zon. Hey, zometeen nog veel muziek voor je. Eerst nog Soul Survivor hier bij Galaxy Radio na Meek Mill, Off The Corner. En zometeen jouw favoriete working track.
1: You know, they like niggas that spend money, not talk about it. You ain't gonna get the money, what you gonna do? Hey!

Radio Go, mama. En misschien wel jouw favoriete track. Zo niet, heb ik hem wel voor je klaarstaan. Namelijk deze. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Nou, ik krijg heel veel binnen meestal. En iedereen stuurt me allemaal tracks door die ze graag willen horen tijdens hun werkdag. Op hun werkdag dus. Ben je op kantoor, ben je buiten, ben je onderweg. Het maakt in principe niet uit. Je mag gewoon doorsturen wat jij graag wilt horen en waar jij gelukkig van wordt. En waar je misschien wel heel erg relaxed of zen of heel happy van wordt als je hem hoort op jouw werkdag. En wat jou misschien wat motivatie gaat geven. Ik dacht vandaag, ik ga een keer naar mezelf luisteren. Ik ga een track draaien waar ik zelf gelukkig van word. En ja, ik weet zeker dat jij hem ook leuk vindt. Komt-ie aan. Man I Need komt eraan. Olivia Dean hier bij Galaxy Radio. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

No problem, hoorde je Lil Scrappy, de voordeel Olivia Dean. Man, I need favoriete working track van... ja, deze keer mezelf. Hey, en zometeen nog veel meer tracks voor je die ik heb klaarstaan. Ja, Kleine John komt eraan, After Party. En Fantasy ga je zometeen nog horen. En we gaan richting de lunchbreak mix om jouw lunchpauze leuker te maken en jouw lunchpauze meer energie te geven voor de rest van je werkdag. Zometeen dus met Sydney Cregger. Eerst nog dus Kleine John, hier bij Galaxy Radio, After Party. We are Galaxy.

0: Fantasy hoor je bij Galaxy Radio. Ja, hey, misschien is het jouw fantasy om lekker naar huis te gaan. Naar een werkdag van een aantal uur tot 12 uur. Ik zou het je gunnen. Als je het zo kan indelen voor jezelf, heb jij een heerlijke werkdag volgens mij. Wij pakken hem nog even door hier bij Galaxy Radio. Zometeen dus de lunchbreak mix met Sydney Quagger. Die jouw lunchpauze leuker gaat maken. En ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. In de morning. Tot morgen. Ja. Yeah. Turn the sound on. This is where the biggest stars come to play. My name is... We are... Galaxy.
1: Galaxy. Summer vibes loading.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer Zoekt Vrouw-deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer: in het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op wat lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Galaxy Radio.

0: Yo, yippee-yippee-ki-yay, welcome to the show. It's an all-girl party, clothing optional.
1: Me and your girlfriend playing dress up in my house.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
4: Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leurdal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat er lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: zo gewoon 6 juli. Damn, het gaat snel, hè? Het gaat zo snel. Voor je weet zitten we alweer in de winter, hè? Maar goed, we gaan er niet over nadenken. Gewoon good vibes, goed weer en uiteraard good music. En over good music gesproken, daarvoor sta ik hier speciaal voor jou. Jack Harlow, Loving On Me, die komt zo meteen voorbij. Blijft een goede track. Ik weet niet van jou, maar ik ga los. Ik heb een heerlijke throwback van 50 Cent met Neo, Baby By Me. Maar we beginnen met de Russian featuring Rao Alejandro.
1: All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up? This is Sexy Red.
3: What up? It's an Ellie Chopper.
4: Hey, what's up? It's the Witty.
1: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: En guess what? Ik ben naar de bioscoop geweest. Ja, ik ga je zo meteen vertellen welke film en wat ik ervan vond. Ik ben een tijdje niet naar de bioscoop geweest. Weet je wat het is? Soms heb je het gewoon druk. Simpel. Hè? Of er is net niet iets in de bioscoop waarvan je denkt, dit moet ik zien. En dat had ik ook eigenlijk wel een tijdje. Maar ik ben nu echt toch wel naar een film gaan. Ik heb een keuze gemaakt. En ik ga je zo meteen vertellen om welke film het gaat. Yes, yes, yes, yes. Maar we gaan eerst luisteren naar de lekkere muziek. Bokkesang komt zo meteen voorbij met Ademnood. Hem wil ik ook nog een keertje live zien. Het is wel echt een festivalperiode nu, dus who knows dat ik Bokusam nog live zie. Ying Yang Twins, ik weet niet of jij ze nog kent. Ja, ja, ja, ja. Ik heb een lekkere throwback uit 2003. Salt Shaker, so I'm gonna shake it here. En Burna Boy, wonderful. Ja, wat zou ik zeggen? Ja, ik heb Burna Boy niet gehoord, man. Ik weet niet, hij doet al veel featurings, maar ik wil best wel een nieuw album van deze man. Hij ging erg goed, veel optredens, een beetje stil, maar ja. Het is misschien stil daarbuiten, maar hier bij Galaxy leeft hij nog steeds. Burna Boy, wonderful.
1: This summer, roll down your windows. Cause we're down for the ride.
2: No limit, no limit, they pussy, yeah.
1: Listen anywhere on our free Galaxy radio app.
3: Don't try to hold my summer down, hold my summer down.
1: Available in the Apple or Google Play Store. Yo.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy, The Pharisite en Ice Spice.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Ik heb dus aangegeven dat ik naar de film ben geweest en dat ik een review zou doen. Ik ben naar He-Man geweest. Ik weet niet of mensen He-Man kennen. De mensen van mijn leeftijd. Ik ga niet zeggen wat mijn leeftijd is. Maar He-Man, wat zou ik zeggen? Ik vond het niks. Ja, sorry. Ik had er misschien andere verwachtingen bij. Kijk, He-Man inderdaad, stoer mannetje destijds. En ik weet dat er een verhaallijn in moest zitten. Dus ze hebben een soort van slapjes gemaakt. En uiteindelijk wordt hij natuurlijk sterk en krachtig. Maar ik vond het een beetje langdradig. Het was niet mijn film. Misschien denk je daar heel anders over. Laat me even weten via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Ik ben zeer benieuwd, maar ik vond het niks. Nee, dus dat was mijn review van He-Man. Leuke Netflix film op de zondag, maar tot daar. Maar like I said, misschien heb je een andere review. Laat het gewoon even weten. Arwa Star heb ik voor je klaar liggen. Zoe Tarant komt langs. We beginnen met Bad Bunny. Hey. Oh. Hip-hop. I hope you know my song.
1: Hello. We are Galaxy.

0: our galaxy.
1: Go, go. Turn it up, yeah.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch wil ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik kan je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Pulling up with my friends.
2: We are Galaxy.
1: Galaxy.
3: Come on.
4: Hey, what's up? This is SZA.
5: It's your boy Lil Durk.
6: It's me, your boy Diddy.
2: Galaxy.
1: Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoektvrouwdeelnemer John Nouwen. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nouwen deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

0: down to Panama.
1: Banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Van Flava in je ears en aanstaande zaterdag weer een grote Amerikaanse underground hip-hop legend. Here comes the brand new flavor in here. Esoteric is deze keer aan de beurt om geïnterviewd te worden. Die ken je van Army of the Pharaohs, van Demigods en natuurlijk van Tsarface. En dit hoor je aanstaande zaterdag hier op Galaxy Radio.
3: Boops, you know what I'm saying?
1: We are Galaxy Radio,
4: where the biggest stars come to play.
5: I want to take one, I want to take one, I want to take one.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
2: Dit is het Galaxy Nieuws. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 p.m.
2: Dit is het Galaxy Nieuws. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoning. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy Nieuws Update.
3: Galaxy Radio.

0: Morrison, She Did It Again. Daarvoor Rich Homie Quan, Flex, Mensa en Serrano. Ben met Serrano. En Fight mocht vandaag openen met Silla. Goedemor, even na 4 uur. Ja, je eerste werkdag van deze week. Misschien wel een hele zware werkdag. Misschien heb je vannacht de wedstrijd in Mexico tegen Engeland gekeken. Sowieso worden de nachten de komende weken zwaar. Want de temperaturen gaan weer richting de 30 graden. Dus die tropische, zweterige plaknachten die komen er ook weer aan. En dan slaap je al zo weinig vanwege het WK. Hè? Zal je baas leuk vinden, denk ik. Hey, over dat WK daar gaan we het straks nog even hebben. Want er zijn toch dingen waarvan ik denk... discutabel, discutabel, discutabel. Maar eerst even wat muziek. Lil Kleine zometeen Fashion Week. Big Sean komt eraan met Metro Booming. Pull Up a Rack. Maar eerst Artifacts. The Wrong Side of the Tracks.
1: Galaxy Radio. Summer lives here.

0: Lil Kleine, hij ging rock bottom. Een soort van canceling. Maar hij kreeg het toch voor elkaar om weer helemaal naar de top te stijgen. Ik denk dat zijn marketingteam en zijn marketingplan schoolvoorbeeld wordt voor marketingopleidingen de komende jaren. Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Samen met Jonne Frezen hoorde je Fashion Week. En daarvoor Big Sean en Metro Booming met Pull Up Rack. Zometeen meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: iets gebeuren, daar lusten de honden geen brood van. Ik denk dan een soort van standrechtelijke executie voor het vrijheidsbeeld of zo, noem maar wat. Nee, daar sla ik door. Maar dat de Amerikaanse president daar toch enigszins een vinger in de pap heeft, dat heeft er alle schijn van. In België overigens is men zeer boos over dit feit en ik kan me dat goed voorspellen. Ik had gisteren trouwens de wedstrijd in Brazilië-Noorwegen gekeken. Ik moet eerlijk zeggen, wat een wedstrijd. Alleen ik vraag me dan af, hè, als die tijd voorbij is, hoe lang mag zo'n scheidsrechter dan nog gewoon een beetje doorgaan met die wedstrijd voordat hij uiteindelijk het eindsignaal affluit? Want in dit geval waren er 7 verlengingsminuten en uiteindelijk duurde de wedstrijd bijna 11 minuten langer. Ja, dat was wel een voordeel, denk ik, van de verliezende partij, in dit geval Brazilië. Maar hoe lang mag zo'n scheidsrechter doorgaan? Kijk, ik weet niks van voetbal, dus als er deskundigen zijn die dat me kunnen vertellen, laat het weten via 085-029-4x2. 085-029-4x2. Ik ben reuze benieuwd. Is het aan de scheidsrechter om af te fluiten of is tijd op gewoon tijd op? Inclusief dan een beetje tijd voor, noem maar wat, blessures en zo. Dat is de vraag die ik aan jou heb. 085-029-4x2. Als je voetbaldeskundige bent of je weet gewoon het antwoord op deze vraag, laat het weten.
1: We are Galaxy.
2: This that hip-hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey. Coaching.
6: It's your favorite girl, Callie.
7: This is where the biggest stars come to play.

0: Moski, je hoort hem regelmatig terug in de We trekken je door de file heen. Minimix, die hoor je ook straks weer rond 7:15. Ik geloof alle mensen die in de file staan. Trackstar en daarvoor Cho samen met KM, Betty Adam. Bruno Mars was er met Smoking Out the Window. En Rev Lene met Love Me Not. En zeg maar eens dat we niet veel muziek draaien zo in de avondspits. Hey, zometeen een 5 en meer bangers. Blijf luisteren. En de lijnen staan nog steeds open op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Spreek je zo.
1: This is Boss B on Galaxy.
2: See, I've been waiting. Waiting on that time. Feel me if you've been waiting on yours. That moment.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy nieuws. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgenacht om 2 uur Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En ik zeg goedemiddag, 5 uur geweest. Het is Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music met veel bangers. Yo Silvio komt eraan met leugens. Ik heb Kendrick voor je klaar liggen, Squabble Up. Maar eerst Omalay uit de Airplay Top 20 en dat heet Waste.
3: Galaxy.
4: Yeah, yeah, hottest station in the city.
1: On Galaxy.radio.
5: Alright, now let's get back to that hip-hop.

0: goed voorstellen. Want ja, wat is nog waar en wat is niet waar? Wat je tegenwoordig allemaal ziet op internet, op televisie, in de kranten en zo. Zijn het trollen die proberen je iets te doen geloven wat niet waar is? Probeert de overheid je te sturen? Het zijn allemaal prangende vragen. Dus ik ga ervan uit dat alles niet waar is, tenzij het tegendeel bewezen is. Lekker makkelijk, toch? Hey, 085-029, 4x2, dat is ons telefoonnummer als je wil reageren op de uitzending. Als je gewoon een plaat wil aanvragen. Het is allemaal prima. 085-029, 4x2, laat even een voice memo achter. Of stuur even een WhatsApp-berichtje op 085-029, 4x2. Bijvoorbeeld op de vraag, mag een scheidsrechter de wedstrijd gewoon zo lang als hij wil door laten gaan? Zoals er gisteren gebeurde bij Noorwegen tegen Brazilië. Want ja, daar weet ik het antwoord niet op. En er zijn natuurlijk altijd deskundigen die daar wel antwoord op kunnen geven. Of wat vind je van die rode kaart die ingetrokken is? Laat het weten via 085-029-4x2. Dit zijn enkele reacties die zijn binnengekomen.
1: Ja, met Leon. Ik wil even reageren op het intrekken van die rode kaart door de FIFA. Het is wat je zegt, dat heeft er alle schijn van dat Trump hier weer een handje in heeft. Mm-hmm. Op dreiging van represailles tegen de FIFA. Zou me niks verbazen als de Verenigde Staten op wonderlijke wijze straks wereldkampioen worden.
0: Zo.
1: Trump zal daar een lang akkoordje met de FIFA over hebben gesloten.
0: Denk je?
1: Eén grote corrupte zooi. Ze hadden dat nooit in de Verenigde Staten moeten organiseren.
0: Oké, dankjewel.
2: Hey, zo Mario hier. Hebben jullie die oude pokoe Shake Your Tail verder? Mm-hmm. Want dan staat hij vast al op Spotify. En kun je hem dan ook draaien voor Stefano, Romy en Tasha? Dankjewel.
0: Gaan we doen. Galaxy Radio. And hip-hop. Your favorite hip-hop. Hip-hop. En R&B. Y'all know me. Galaxy.
3: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
4: This is Galaxy Music.
3: Shebang.
4: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
5: Playing the biggest bangers 24/7.
3: Manish on a beat, Shebang.

0: Poekoes, je kan ze tegenkomen via ons spin-off kanaal. Het is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB+ of in onze gratis te downloaden app. Je hoort de Shake Your Till Feather van Murphy Lee samen met Nelly en P. Diddy. En het daarvoor zat Shebang. Dat is de nieuwe single van Drake. Zometeen Wiz Khalifa en Young Miami liggen voor je klaar.
1: Galaxy Radio. Sunshine.

0: And that's it. Ik zeg altijd geld moet rollen. Maar ja, moet je wel geld hebben om te laten rollen natuurlijk. Young Miami hoorde je daarvoor Wiz Khalifa met We Damn Boys. Nou, ik krijg waarschijnlijk antwoord op de vraag. Mag een scheidsrechter de wedstrijd gewoon door laten gaan, ondanks dat de tijd al op is? Gisteren in de wedstrijd Noorwegen tegen Brazilië zaten we dik 10 minuten over de tijd heen. Het had nog zomaar kunnen zijn dat Brazilië een tweede doelpunt had kunnen scoren. Hè? En dan was het ook nog spannend geworden. Maar uiteindelijk floot de scheidsrechter wel af. Ik vroeg je dus, mag dat? En ja, het antwoord staat op de voice memo. Ik ga hem zo meteen laten horen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is Parlenetterweek.
1: This is what your favorite station sounds like.
3: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: Galaxy met Fat Smacks en Bada B. En daarvoor Rema, Baby, It's a Crime. Het is maandag, het is 6 juli 2026. Misschien wel een hele zware maandag voor je als je vannacht de wedstrijd Engeland tegen Mexico hebt gekeken. Of gisteravond de wedstrijd Noorwegen tegen Brazilië. Ja, ik weet bijzonder weinig van voetbal. Ik bedoel, de buitenspelregel is mij al 30 keer uitgelegd. Ik krijg hem er gewoon niet in. Nee, dat is een geintje hoor. Maar ik weet heel weinig van voetbal. Zo kwam er bij ook de vraag naar boven naar aanleiding van de wedstrijd Noorwegen tegen Brazilië. Mag de scheidsrechter de wedstrijd gewoon door laten lopen, ondanks dat de tijd al op is? Dat was de vraag waar ik een antwoord graag op zou willen weten. Ik moet eerlijk zeggen, er zijn nogal wat deskundigen die een antwoord hebben ingesproken op onze voice memo mailbox. Ja, 085-029-4x2. Ik kan ze niet allemaal laten horen, maar ik heb wel mijn antwoord. Luister even mee.
1: Hoi, met Irma Hansen. Je vroeg of de scheids de wedstrijd zo lang mag laten doorspelen. Zoals gisteren bij Noorwegen tegen Brazilië. Mm-hmm. Ja, scheidsrechter handelde volledig volgens de officiële regels door de wedstrijd tussen Brazilië en Noorwegen bij de 10 minuten te laten doorlopen. En dat deze achterfinale zo lang doorging, had te maken met een combinatie van de spelregels en specifieke incidenten in de extra tijd. Zo is de aangegeven blessuretijd op het scorebord is altijd een minimum. Als er tijdens die blessuretijd extra vertraging optreedt, moet de scheidsrechter die tijd erbij optellen. Daarbij was een penalty situatie. Diep in de extra tijd kreeg Brazilië een strafschop na een overtreding van Leo Ostigard op Casemiro. Het toekennen van de penalty, de daaropvolgende VAR-beoordeling, de felle protesten en een opstootje zorgden voor minutenlang oponthoud in de blessuretijd zelf. Hoop dat je hier wat aan hebt.
0: Ja, ik heb er wat aan. Zeker, ik heb er wat aan. Ja, die penalty die had dus niet gehoeven. Het was nog even spannend. Het had zomaar kunnen zijn dat Brazilië dus een 2-2 gelijkmaker maakte. Ja, dan was het verlenging. Maar voor Noorwegen gelukkig net niet gebeurd.

Central C and a little bit of this and a little bit of that. Daarvoor The Weeknd, Cry For Me. Fresh was er met KM en Bare Minimum. En Saweetie met Fast Motion. Dit is Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro, dancehall en nog veel meer muzieksoorten. Waarom probeer ik dit altijd uit te spreken en loop ik erin vast? Moet ik dat gewoon niet doen. Het is voor mij ook een zware maandag, jongens. Langzaam maar zeker gaan we wel richting het einde van je werkdag. Het is bijna 6 uur en dat betekent zometeen die laptop dichtgooien en op weg naar huis. Sta je straks in de file, dan heb ik de We slepen je door de file heen minimix. En vanavond natuurlijk luisteren naar Galaxy, want tussen 7 en 9 uur hoor je een nieuwe aflevering van Pass the Aux. Met ook vanavond weer een freestyle sessie. Wie dat is, ik ga het zo...

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Folarin Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot de zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Galaxy Radio.

En even vanuitgaande dat de meeste mensen van 9 tot 5 werken, dan is denk ik nu je werkdag wel afgelopen. Het is 6 uur geweest. Hey, zometeen Gims en Theodora. Alija komt eraan, maar eerst Ira Star. Where do we go? This is William. We play all the music. Let me get back. You know what the play is, it's Colette Black. Hey, what's up, this is Chris Brown. Sean Connery. We are Galaxy. Galaxy.

van de vele klassiekers die je regelmatig hoort hier op Galaxy. Alija met Try Again. Daarvoor Gims en Theodora met Spa. En Ira Starmaster met Where Do We Go. Dit is Galaxy 104.2 in Rotterdam. Op 95.6 in Den Haag. 95.7 in Groot-Amsterdam. Op 103.4 in Utrecht. Op 95.4 in Alkmaar en Noord-Holland. En op 95.9 in het Groene Hart in Almere en in Hilversum. En anders kun je online luisteren of in heel Nederland via DAB+. En dat zit ergens op je radio, voor het geval dat je dat nog niet hebt ontdekt. Zeker als je een nieuwe auto hebt, dan zit dat ergens onder een knopje. Vaak is dat niet standaard voorgeprogrammeerd, dus je moet even zoeken. Read the fucking manual, zeg ik dan. Ligt in je handschoenenkastje. En zo kun je dus overal luisteren naar Galaxy. Wat wil je nog meer? This is Galaxy.

0: Zoetgevoelige stem van Trey Songz. Ik zeg altijd, zo zoet dat het glazuur van je tanden afspringt. Je hoort een slow motion en daarvoor uit de Airplay Top 20. Daar hoor je aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van de nieuwe van Russian, Ro Alejandro. Dat heette Pongo. Ik heb zometeen SARS voor je met Asaki Happiness. En ook Tyler, the Creator, komt eraan met Like Him.
1: All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up, this is Sexy Red.
3: What up, it's Nelly Chopper.
4: Hey, what's up, it's the Witty.
1: This is Galaxy Radio.

0: Music Month hier op Galaxy. En deze man heeft uitgebreid flowers gekregen van ons. Snoop Dogg hoorde je en een van zijn grote hits. Dat heette Gin and Juice. En daarvoor Je hebt mij van Kevin en Roxy Dekker hier op Galaxy. We duiken nog even die Airplay Top 20 in. De 20 meest gedraaide platen. Iedere zaterdag tussen 2 en 4 uur hoor je daar een nieuwe aflevering van. Dan tellen we van 20 naar nummer 1 af. En op nummer 1 natuurlijk de meest gedraaide plaat van de week daarvoor hier op Galaxy. Dit staat in die lijst. Het is Olivia Dean. Do What Men I Need.
1: Who I be? This is Boss B on Galaxy.

Lefty Gunplay en Kendrick Lamar met TV Off hier op Galaxy. En daarvoor hoorde je Man I Need van Olivia Dean uit de Airplay Top 20. Ben je onderweg naar huis? Sta je ergens vast in Nederland in de file? Wat ik me goed kan voorspellen, want ja, in de zomerperiode wordt er namelijk flink aan de weg gewerkt. Houd het hoofd koel, zet de radio hard. Hier is de We sleep je door de file heen minimix.

0: Daarmee komt een einde aan mijn bijdrage voor vandaag. Zometeen na 7 uur Wout in Pers de Aux. Vanavond vanaf 9 uur hoor je Bess hier op Galaxy. En onze eigen nachtkoningin vanaf 11 uur. Ik spreek je morgen weer om 4 uur. Hoi!
1: Hey, yo!
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen, stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: Pasta House op Galaxy Radio, ADF, Ronnie Flex, Samsky, Karel, Scarface. De nieuwe single All My Ladies hoor je hier bij Pasta House op Galaxy Radio. En we begonnen de show met 208 en Polo's van Jog en Flashy. De boys die op de Pasta House playlist cover op Spotify staan deze week. En jij, dankjewel voor het luisteren naar Pasta House op Galaxy Radio. Zoals je weet heb ik van 7 tot 9 de beste Nederlandstalige rap en R&B klaarstaan voor jou. Vandaag in de show weer een nieuwe Pasta House freestyle. Dus blijf daarvoor luisteren. Ik heb iemand van de zuiderburen naar Nederland laten komen om hier wat bars te komen droppen. De naam is San Andreas. De kenners weten wie het is misschien al. Laatste tune met Zwangere Regie. Laatste tune met Freddy Konings gedropt. Hij is de guy next up uit de BE. En hij is hier vandaag om jullie een voorproefje van wat bars te geven. Dus blijf daarvoor luisteren. Maar natuurlijk gaan we genieten van alle tunes die zijn uitgekomen. En we begonnen al met 2 nieuwe tracks. En we gaan meteen door met een nieuwe track. Want dadelijk gaan we naar Wap Wap. Dat is de track van D-Double's nieuwe album Flashbacks en Jetlag. Samen met Ronnie Flex. Want mijn favoriete track is van de D-Double plaat. Maar eerst gaan we naar de nieuwe single van ICSB. Even te donker met Lil Kleine. Deze track, daar heeft hij 2 jaar geleden bij ons bij Pasta House in een podcast al over verteld. Ja, die gaat droppen. En nooit gekomen. En nu is het moment daar. Ik zag hem afgelopen weekend bij Funzig. En hij zei het. Ik moet niet te veel beloven, want dat duurt het altijd te lang. Stel ik mensen teleur. Maar uiteindelijk is de trekker. We gaan genieten van de muziek. Pasta House op Galaxy Radio. Hier is Even te Dronken, ICSB en Lil Kleine.
1: En helemaal viraal gegaan dus.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn.

0: Die double en boef andersom next up. Past House op Galaxy Radio.
1: Hi, my name is, ik weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band.

0: We are Galaxy Radio.
1: On FM, DAB, online, and on our free radio app. Download it now.
2: Drop the music. Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
1: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
3: Wout presenteert Bas de Aux.
4: Hey, als Esco me belt, ik neem die shit bloedserieus.
5: Rotjoch door je speakers, ey. Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog ass motherfucker. Met je TikTok hoofd.

0: maniac.
1: Hey, Ravello, koud maken nu!
2: Ik kan alleen vertrouwen op mijn instinct. Blijf je tentoos zodra je links ligt. Ratten komen pas boven water wanneer het schip zinkt. Op big things, elke situatie is een win-win. Bij 24-7 op mijn jobs, ik ben LinkedIn. Wilson Fit.

0: gaan door, dadelijk.
1: Bokke en Jo Silvio.
2: Jongens van de achterstand dit. Jongens van de achterstand.
1: Maar eerst gaan we naar deze track van Oyster. De ere ronde de luxe. Komt,
2: sta je 0-3 achter.
1: 100K Summer. High Society in the building. Bokke. En Jojo Air coming up.
2: Ik zie een kansrijke wijk.
1: Enjoy the music. Blijf luisteren voor die Basstalks freestyle. Laten we Oyster even horen praten. Basstalks.
2: Innovatief. Wij maken het verschil. Wij zetten het neer. Whatever.

0: to new hip hop.
1: Yeah.
2: Get it here first.
0: Right here.
1: Right now.
3: This is new feature music on Galaxy Radio.
4: Hey, ja, Jojo, ik had jullie gewaarschuwd van, hey, dit jaar, kaas. En hij heeft geleverd, man.
5: Ik wil nooit dat jullie opgeven. Op bad blood kan je altijd nog een box geven. Ben ik binnen, pak ik penthouse of een container. Binnen, pak ik penthouse of een container. Overtuigd, ik maak ze onzeker. Bodemtuig, blijf een jong leven. Er werd niet oud, er bleef iets ontbreken. Was een hart vullen, maar hij werd nog leger.
6: Je mag het nieuws niet geloven.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
3: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Galaxy Radio.

Elisa en FJ. So amazing. Je hoort er bij Paastaus op Galaxy Radio. Blijf luisteren voor die Paastaus Freestyle en enjoy the music.

0: Number one,
1: Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
0: You the number one.
2: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.
3: Paso op Galaxy Radio, Bejo Quattro en Chirac, Free Lord, die hoorden bij Paso. Blijf luisteren voor wat LeBlanco.
4: Jacques Chirac.

0: at your job, in your crib, and all around the world.
1: Everywhere I go, I keep you by my side.
0: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app. Download it now.
2: Dus over een paar minuten hebben we de paasaus freestyle van San Andreas hier in de studio. Maar om even op te warmen naar de zuidenburen, heb ik een zuidenbuur bij. LeBlanc van KA Runner, dadelijk. Hey, San Andreas.
3: Warm water is op, die mannen die staan al een tijdje droog. Die kraan is dicht, veel op belanden bij een psycholoog. Ja, dit is onderwereld, oppassie.

0: Freestyle Sessions.
1: Ik probeer altijd scherp te zijn op de zuidenburen. Vandaag hebben we San Andreas in the motherfucking building.
2: Let's go.
1: Gent in the house, man. Tijd voor bars.

0: je meer zien van de freestyle sessies op Galaxy? Check dan onze socials voor de full versions.
1: Een dikke shout-out naar San Andreas. We gaan door met Chario. Proost op het leven.
2: Proost op het leven dat ik nu kan leven. Avondeten weer een gele, kom van soms niet eten. Genut je ook, al doen we deze dagen niet veel spreken. Wat financieel niet kunnen helpen, dat gaat mannen breken. Jezelf genezen in privé, dat is het luidste succes. Ik lag daar buiten, thuis grilde ik het uit van de stress. Hey, fucking flex, ik reflecteer waar ik zat. Elke win is harder als je niet vergeet waar je was. Maar tegenwoordig moet je humble zijn als het gaat om winnen. Als je trots bent op jezelf, dan worden vrienden vriendinnen.

iconische iets. Zo van als Doekoe niet binnenkom, ben ik ook niet verliefd. Het liefst loop ik de brievenbus voorbij. Maar mijn vrouwtje kent die angst niet. Ze opent hem gelijk, komt van incasso naar incasso. Shit, ik hoop dat ze begrijpt waar ik vandaan kom.

voel mezelf te erg, heb een hoge petje. Arrogant, we matchen dure klokken hier met zomersetjes. Lopen witte rappen hier met droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen, ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren, mijn ex wordt vast dat ik de tyfus krijg. Ik

verlies. Ze zegt ik doe dit nooit, maar nu gebeurt het toch. Ze is als vieze voeten in de Birkenstock. Ik word moe van deze wijf. Ze vond verdriet terwijl ze simpelweg een Birking zocht. Los van

maar een handelaar. Hoezo denk ik dit zien is gay? Zie zoveel rappers gaan in elkaars reet. Als je hype hebt tenminste, want zonder een hype gaan ze flikken doen om FT. Het is een hele politieke game, maar ik doe daar niet.

0: Macy, niet eens een rapper. Shout-out naar allemaal luisteraars uit Limburg, man. Big up naar jullie. Ga die Niffo en Nilo sessie nog een keer beseffen van een paar weken geleden. Op YouTube gaan de nummers up op die paastalk freestyle van Niffo en Nilo. De hardste nieuwe rappers uit het zuiden van Nederland. Dadelijk heb ik Clap & Fly, nieuwe single met Bastos voor je, Outside. Maar eerst gaan we naar de titeltrack van D-Double's album Flashbacks & Jetlags, samen met LeBlanco.
1: Ik kom van sensatie, mensen killen naar de staties. Praat niet eens over timebox, praat dan, kloes hoe is je in combinatie.

Ik spend in die holo vandaag. Die jongens zijn zakken zijn laag. We bossen nu meer dan 10k. Ze weten dat Basie niet vertraagt. En ik ben op tijd en niet te laat. Mijn jongens gaan kwijt en we

This past the House Hope Galaxy Radio. Clap and fly met Bastos Outside. Lekkere summer vibes van Clap and Fly. Wauw, nog muziek tot 9 uur. Dadelijk Idali, Ronnie Flex en Frenna populair. Maar nu Skeeks en Solid Circle Pokerface. Dit is Spaas de Ous.

0: Listen, everywhere I go, everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. Listen everywhere you go.
2: Nee,
3: wat jij voor luistert is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten.

0: Pass the Aux.
1: Dadelijk KM en Jandro Hart, maar nu Oyster Mob Ties, High Society.
2: Come on, man.
1: Pass the Aux in the building, nog even muziek tot 9 uur, daarna regular programming.
2: Lot of

Batman. Ik ga erg hem. Ik ga stutten op die pussy Jason Statham. Fuck je ex en je ex en je ex-friend. Ik ben erg hem. Wie is better than? Ayster. Wie is better than? Ayster. Wie is better than? Forever.

0: Nieuwe single van Impy, nog steeds aan wat bars voor je, maar eerst de hele van...
1: Yeah, yeah.
2: It was an early time.
3: DJ Khaled.
4: This is Galaxy.radio.
5: My name is Tia Karan.
6: I am Jay Howell.
7: We are

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Een hele goede avond. Het is maandagavond 9 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio van 9 tot 11. Help ik jou de avond door en help ik jou je weekend een klein beetje te verlengen. De weekend vibes gaan gewoon door. Zometeen Jonna Vrijzer naar Russian hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En zometeen, take it easy.

0: We're all gonna make it, hoorde je John en Vrijzen. Zometeen ga je busy horen hier bij Galaxy Radio. En ik heb straks nog een track klaarstaan die hip-hop samen met elektronische muziek combineerde in de jaren 80, toen al. Een throwback dus, hoor je dus straks. Na dus Chris Brown hier, Obvious. En niemand zometeen, busy.
1: Galaxy Radio. With Drive Time, Friday Night Live, Afro Luscious and Friends, and Flavor in your ear.

Je hoort de Schoolboy Q hier met een track die gaat over de plek waar ik nu bevind, namelijk studio. Zometeen gaan we naar een all-time throwback, naar 1982. Erykah Bambaataa hier. Planet Rock komt eraan. Na is nog deze.

0: up in the three. We pakken het weekend gewoon door op de maandag hier bij Galaxy Radio. Van 9 tot 11 hoor je best op Galaxy Radio. En ik verleng het weekend samen met jou. Met alleen de beste tracks, alleen de beste hits, de beste afro, hip-hop en R&B hier bij Galaxy Radio. Zometeen heb ik Teddy Swims voor je klaarstaan. En er komt nog veel meer aan. Straks ook nog Bad Bunny. Hoor je pas straks na deze dus. Teddy Swims.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Jordi bij Galaxy Radio. Zometeen wil ik graag van jou weten wat jouw favoriete track is in de avond. Stuur hem zeker door, zou ik zeggen. En ik heb straks nog Bad Bunny voor je klaarstaan. Na Jay, komt Rolando.

0: One of them, DJ Khaled, voor je dus Jay. Komt Rolando alvast ter voorbereiding van het volgende weekend. Want het wordt weer warm, hè? Het wordt weer boven de 30 graden. En zelfs halverwege juli verwachten we misschien zelfs nog wel een hittegolf. En ik denk dat de siesta voor de Nederlanders er misschien wel in gaat zitten. Het zou toch heerlijk zijn als ze die wet gaan invoeren? Nou ja, goed. Denk erover na. Tot zometeen nog.
1: Yo! We deserve.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home op rap, hip-hop en R&B.
1: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Nog steeds maandagavond hier op de 6e van de juli. 10 uur geweest. Wes op Galaxy Radio tot 11 uur vanavond. Nog een vol uur met alleen de beste bangers. Die ik aan jou ga blessen zometeen. Hey. En ik ben benieuwd naar jouw mening. Wat denk jij, in siesta in Nederland? Kan dat? Zou wel lekker zijn toch? Is nog Ghana zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

Wiz the MC, hoor je Show Me Love. Mijn vraag aan jou is dus, wat denk jij? Een siesta in Nederland. Kan dat? Ik denk zelf van wel. Het lijkt me trouwens heerlijk. Maar na de hittegolf van afgelopen maand gaan we nadenken met z'n allen over, is Nederland wel bestand tegen die warme temperaturen? En met de klimaatveranderingen in het zicht, kunnen wij temperaturen van 40 graden verwachten en die gaan misschien wel normaal worden. En daarin moet Nederland wel ingericht worden. En dat blijkt nu niet zo te zijn. Namelijk, de steden zijn te warm, de huizen zijn te warm en de treinen kunnen bijvoorbeeld niet rijden op zo'n warme dag. De steden zijn ingericht met warme dakpannen, weinig groen, veel stenen en dat houdt veel warmte vast. Net als de huizen die eigenlijk gemaakt zijn voor koude temperaturen. En daarin moeten we dus gaan kijken naar bijvoorbeeld maatregelen. Kunnen de huizen anders worden ingericht? Kunnen we bijvoorbeeld, misschien wordt het wel van die gekleurde huizen, net als in de Spanje, weet je wel, van die witte huizen. Lijkt me heel mooi trouwens voor het straatbeeld. En kunnen de treinen misschien nog wel goed gaan rijden? Kunnen we er aanpassingen in maken? Maar bovendien ook de huizen, kunnen we die gaan aanpassen? Isolatie, moet het anders? En het allerbelangrijkste is daar nog wel bij. Kunnen wij een siesta gaan invoeren in Nederland? Kunnen we tussen de middag even lekker naar bed, even relaxen en daarna weer volle bak aan het werk? Het lijkt mij in ieder geval heerlijk. En wat denk jij? Stuur het door, zou ik zeggen, naar 085-029-4x2. Als jij daar een mening over hebt. En misschien heb je daar wel gedachten over. Een fantasie, die kunnen we zometeen laten horen. En misschien wordt die wel werkelijkheid. Eerst nog Fantasy bij Galaxy Radio. En zometeen Lil Yachty.

0: Mike Wilmay, dat hoorde je, Rooms bij Galaxy Radio. Zometeen I Am Aisha, What Is Love. Die is, dat is trouwens lang geleden. Ik ken haar nog van de tijden met Je Broer en dat soort tracks. Met Mr. Polska. I Am Aisha dus zometeen. En ik vroeg aan jou eerder, wat denk jij? Een siesta in Nederland, kan dat? Ik krijg een aantal berichten binnen en ik zal ze zometeen even met je gaan doornemen. Je hoort het zometeen. Eerst nog Trap Dicky hier bij Galaxy Radio. Down South en straks nog Kelly Rowland.
1: Left foot, right foot. How you walk that?
2: Drop that loaded pop.
1: Trap Dicky, down south.
2: Turn it up right here.
3: Trap Dicky is going down south now on Galaxy Radio.

0: me me la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kibbe hoorde je, I love it, hier bij Galaxy Radio. Past goed bij die warme temperaturen. En mijn vraag aan jou was dus, een siesta, kan dat? Nou, er komen een aantal meningen binnen. Zo zegt een groot deel zegt, ja zeker. We gaan zeker naar die siestas toe. Zo stuurt Mike naar mij, die zegt, luister, ja, ik kan wel een siesta gebruiken. Eigenlijk altijd, ja, in de middag zou het wel heerlijk zijn om eventjes te relaxen en daarna met volle energie weer aan de slag te gaan. Zo stuurde Ilse, die zegt, nou, weet je, ik denk dat siesta helemaal niet zo goed is, want ik slaap wel eens in de middag, zegt ze. Ik heb af en toe wel een dutje nodig. En dat dutje maakt me eigenlijk alleen nog maar, ja, meer moe dan dat ik al was. Dus ik heb liever dat ik in één keer doorpak en s'avonds lekker vrij ben, in plaats van zo'n siesta. Maar goed, zegt ze, met het warme weer, wie weet, hebben we het wel nodig. Meerdere meningen dus. En ja, we gaan het vanzelf meemaken, hè, in Nederland. Komt er een siesta? Ja of nee? Ik ben heel benieuwd. Zometeen heel veel muziek voor je. Eerst nog populair. Deze dus.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, I'm a echter, so much fun, superstar. Kijk eens op voor aandacht, je bent populair.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: About the Money hoorde je T.I. daarvoor die populaire track die nu heel populair is. En die in de running is voor beste zomertrack van dit jaar. Zometeen nog Kanye West, Father, hier bij Galaxy Radio.
1: Arpi, wat zeg je, man?

goede Kanye West. Ja, we gaan hem langzaam afsluiten. Zometeen neemt Rosa G voor mij het stokje over. En die pakt de avond lekker met jou door. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen hier bij Galaxy Radio. Ik ben er morgen weer in de morning van 10 tot 12. Dus ik ga zometeen lekker naar bed. En ik ben er morgen weer fris en vrijdag bij. Tot

0: Ευρώπη. Yo. This is Galaxy.
1: Άρπι, ό,τι σε χειμώ, μάνα.

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home op rap, hip-hop en R&B.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
4: Galaxy Radio.

this, but this is the waitress from the coffee house on 13th

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: zo benieuwd naar de verhalen van X on the Beach, Double Dutch? Luister dan naar Nieuws Radio.
1: Yo, Daniel Nussbaum hier van Nieuws Radio. En ja, ik heb vanavond nog een bijzondere gast in de studio, namelijk Lavinio van X on the Beach. Voor de tweede keer is hij in mijn show.
2: Ze had één ding in de hoofd. Ik hoop van hem dat hij niks daar gedaan heeft, want anders heeft hij echt een probleem.
1: En hij vertelde wel iets heel gunstig over ja, de nieuwe aflevering van X on the Beach die vannacht online is gekomen.
2: Ze stond alles toe in staat, maar ja, ik ben Lufino een beetje, dus ik fix het wel.
1: Veel drama, veel chaos. En wil je dat nou eerder checken, check dan onze socials en anders luister vanavond naar Nieuws Radio van 7 tot 9, hier op Galaxy.
3: These are the bangers.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m. Galaxy Radio.